Is mooi, né? Romans Nianel. En, joh, daai liedjie baie lank lank gespeel. Dalk een van hulle mini-konserte doen, eendag, né? Vir jou sal ek als hier verruil. 8:00, dis nuustyd.

0: Is daar iets breakfast met Dirk? Prachtig, prachtig, nee? Christiaan Baartman. En stof, sorry, daai prachtig, prachtig. Dit is maar net een woord wat ek en Elsje vandag so paar keer gebruik het, want het sê net so lekker op Afrikaans. Maar kom ons gaan aan met ons muziek. Hier is Lisie Basson met Dis Jou Oon. Dan gaan ons keier met Vat 5.
1: Dis

Is daar eens gebruik is met Derek, het was die Beatles met Ticket to Ride, ons mini concert en ek sien my een neef sê, hulle is daar by die Hengelwaters, hulle luister kliphard na die muziek, hy en Hendrik. Hendrik, goeie dag, ek hoop is nie te koud nie, maar waar jy ook al is, luister na so ook bykie later, sy genuus lees, daar is reisnies, daar is alles, jy het nou gehoor, lekker vol program. Maar ek gaan jou groet, het was wonderlik om vandag saam met jou hierdie wrachtige, prachtige dag te kon geniet en ek gaan klaarmaak met hierdie ene van die Beatles, ons praat weer.

laatste kopjes koffie, die lichaam koud en nat. Jou toekomst leen nou in een ander land, hoor het breek my hart.

Daar het drie verskillende klanke, drie verskillende konsertinas gehoor. Twee van die drie is deur Hans of Hannes Viljoen self geontwerp, gebou, die Havel konsertina, en dit is ook hy wat gespeel het daar. Vasvat ou Hans Sitties, en dan was daar Moenie oom Kool, en die laaste ene was Parkstraat. Nou, Parkstraat is uitheemse melodie, ek neem aan, dis Amerikaans met die naam van Park Avenue, en baie mooi klanke van die drie verskillende konsertinas.

Welkom terug, by deel 2 van Vastrap. Ons het daar geluister Winternag Polka. Nou kom ons hoor hoe klink 'n oudtydse kwadriel.

Te Kilo Sirop is hier met Human. So 23 minute voor 5 om 5 uur vanmiddag. Is dit tyd vir RSG Sport, maar vir eers nog musiek.

0: Dis Demi Lee Moore, hartbreek hier op RSG. Nog 'n paar boodskappe wat ons ook dan hier gekry het, sê Nancy Jaco en al die luisteraars, ek lê maar my bed, brother van die griep, maar luister lekker na jou, maak my daarom beter voel, veilig huis toe ry, ek was net so siek gewees, is nou Elise wat die boodskap gestuur het, verlede week, gisteraan toe, praat ek en Reggie daaroor ook, maandag kom dit, nee, maar ek stuur die epos, ek sê luister, ek kom nie werk toe nie, julle allemaal gaan siek word, ek bly maar liever weg, nog stem nou daar hier gekry,
1: Hallo Jaco, jy is nog al lang aan het, nee, maar jyne, en dat ja, skoot, ek is nog al lang op die kompeerse, en so dat sê heel dag, en ek het gisteraan, was ek by een show in die baanjaard, koud en al die luister, ja, en oh, dat was uitstekend, uitstekend, baie lekker gesing en gedans en handen geklap, nee, maar joh, jylle moet van Nielsie asjeblief baie warm hou, nee, is koud, ek kom een Spasia Manuel van Noospijn in die kap.
0: Spasia, is lekker om van jou te hoor, en ja, ek is bykie jaloers om so een lekker ou vertooningie te gaan sien. Ons het langlaas iets gaan kyk, ek sal is om weer, jy weet net, die aand te gaan geniet, en iets te gaan kyk. Boodskap hier wat sê, goeienaand, Jaco, lekker gebad, en ek sit hier in my warm nachtklere en brei, en kuier heerlik saam met jou in RSG. Baie dankie vir die lekkere muziek, lekker aan de Sylvia, daar van Brakpan, jy moet lekker brei. Donovan is nou op pad, met Mellow Yellow.

The Monkees daar, Daydream Believe uit 1968. Ek het al baie weergawes gehoor van die volgende liedjie, Let It Be Me. Ek speel gewoonlik The Everly Brothers in en ek dink, ek kan nie onthou wie sin ek nog gespeel het nie, maar hierdie een bly my gunsteling, is Peaches and Herb. Let It Be Me.

0: Jy het geluister na Would You Lay With Me in a Field of Stone deur Tanya Tucker en voor haar was dit ons eie Ivan Roo met sy verwerking van die Beyoncé-treffer Texas Hold On. Kom ons luister nou na Chris Brits en naam is dit Jason Bradley.
1: Hi, ek is Chris Brits van Kraddock en jy luister country klanke op RSG saam met Jacques Arendt.

Dit was Jason Bradley met Stuck on You, en voor hom was dit Chris Brits hier by my. Hier is Lance James met Red Wine Blue Memories.

0: Dit was West met Fire and Ice en voor hulle was dit Smokey met Living Next Door to Alice. Die snit was die eerste keer in 1972 opgeneem deur New World, een popgroep van Australië. Die lied was geskryf deur Nicky Chin en Mike Chapman. Chapman sê dat hy sy inspirasie om Living Next Door to Alice te skryf gekry het van die lied Sylvia's Mother van Dr. Hook. Hier is Tammy Wynette met No Charts, as ook Post Malone met Yours.
1: My little girl came up to me in the kitchen this evening while I was fixing supper, and she handed me a piece of paper she'd been writing on, and after wiping my hands on my apron, I read it, and this is what it said.
2: For more in the yard,

Dit was Stonewall Jackson met Waterloo en voor hom was dit Doug Kershaw met Take Me Back to Mama. Baie dankie dat ek en jy vanaand weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes, as ook 'n instrumentale weergawe van Help Me Make It Through the Night van The Nashville Riders. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.

As the Righteous Brothers met Unchained Melody. Chris de Burgh's Good Night. Maar die muziek stopt niet hier nie. Ja, Frank Sinatra. Moonlight Becomes You. Goeienavond.

Frank Sinatra se Moonlight Becomes You en vanaand se chill tyd op RSG. Ag, dit is 'n lekker een, ons chill dan nou. Behoorlik die musiek praat, dit spreek boekdele. Celine Dion, nou volgende op ons speellys, It's All Coming Back to Me Now. Was dit ook Chris Botti wat op pad is?

I'm just a jealous guy. It's John Lennon waar ons nou geluister het. En voor dit, Michael Jackson, Will You Be There. Het is nou amper tyd vir my om te groet, amper tyd om tot ziens te sê, maar ons kan ook so klein bietjie muziek maak in hierdie saterdag aand se chill tyd. Donnie Parton, Donnie Dolly, kom maak 'n draai saam met Barry Gibb. Dis Words.

Miss Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Barry Gibb saam met Dolly Parton ook geluister. Words, is sy naam. En ek het nou een laaste paar woorde om te spreek, want ek sê nou tot ziens. Jy moet een baie lekker saterdag aand verder hê, die laaste paar minute wat oor is van hom. Geniet jou sondag en dan kyk ons weer morgen aand saam. Selfde tyd, selfde plek, net hier op RSG. Groet jou met die een. Dit is Retief Burger, hier op RSG. Give thanks to the Lord. Lekker slaap, sal ek sê, lekker lappe trap. Spraat morgen weer.

vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken

0: Vier warm Afrikaanse radio, landswyd op 100 tot 104 FM.
1: Welkom, dis Gospel. Kom ons luister na die Albertonse mannekoor, prijslied uit die Noordweste.

Chris Tomlin, hallelujah to the living king. Ons het ook geluister na Don Mouwen met Our Father. Onthou vir terugvoer of vir navraag, kan jy met my kontak maak. Stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. Ons laaste twee liedere, geniet dit so die eerste deel van ons program. Die eerste in Hide Me Now, ook bekend as Still, en het daarna weer op die plaaslike front. Hou aan met glo. Pragtige lied deur Dewald Gous en Janie Moelman. Hou aan met glo.